afgetrokken, dat is toen niet. Wat heb je smolken? Wij die lucht wat voor mij zo, dat is wat zo in zorgen. Toch zijn nog wat opkind. Meistens trok je lucht naar je. Goed wens, mijn moeder ziet.